Have you heard the news? There's a good rocking tonight. Wyoming Harris was dat. En gespeeld am 28 december. 1947 in Cincinnati, Ohio, voor King Records. Met trompeten van Aaron Hotlips Page. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde Rhythm and Blues, Hillbilly Rockabilly Rock and Roll, aus die 40er en 50er jaren. Oké, los geht's, the keynotes and Tough Enough Baby, here we go! Rock around, rock!

0: Everybody's doing the Bum Bush Boogie, Country Hillbilly Boogie. En de 40e aanvang van 50e jaren in deze tijd waarin de Hillbilly Country Boogie muziek eindeutig ook vroeger pre-rockabilly invloeden te horen. In die laatste twee wochen gaan we weer voornamelijk opzichtelijk underground hillbilly en rockabilly gespeeld als New Jersey, insbesondere als New York, gelegen neben New York City en ook Jersey City. Inclusief daarbij ook enige platten van de Warren Brothers met Shorty en Smokey Warren. Zum Beispiel, letzte Woche haben wir auch de Jersey Central Special gespeeld van Smokey Warren. Niet weit entfernt van de Hillbilly Underground Scene in Jersey, waar ook de Hillbilly Scene in Philadelphia, waar ook Bill Haley en de 40er aan van 50er jaren is aangevangen. Inclusief daarbij ook natuurlijk de Jukebox Cannonball of Essex Records. Nog een stufe älter is die nächste platte, want is ook enig verwant met de Jersey Special van de Warren Brothers. Want ik reed hier jetzt über Jesse Rogers uit de Philadelphia Hillbilly Scene, 40er jaar. Jesse Rogers en de Jukebox Cannonball.
1: All aboard for the Jukebox Cannonball.

swing around, bobbing around. Das war Fats Domino met das lied Shura. En er zijn er weniger bekannte uptempo songs. Trotzdem meine nacht toch eine zijn de bessere uptempo rock'n'roll songs. En vorher hebben we ook gespeeld Amos Milburn met My Baby's Boogieing aus dem Jahre 1946. Ja, de meest bekannte piano boogie woogie platte van Amos Milburn was Down the Road to Peace. Okay, back to the 50s rockabilly again now. Anne van Winkel alweer hier op de plattenspeler. Damals op dat regionale Powerboy label in de Amerikaanse Bundesstaat Indiana. En deze lokale pressen worden damals übrigens damals niet veröffentlicht onder zijn Holländische familienamen van Winkel, maar als die van Brothers. Inclusief daarbij zijn de broeder Lee van Winkel. Oké, de Van Brothers met First Class Top Notch Rockabilly in Servant of Love.

Rampen, stampen en babben around. Tommy Ridgely waren dat met Earl Dime Boogie of Imperial Records. Uit de jaren 1949. Uit de New Orleans, Louisiana R&B scene. Zijn de grootste hit recording qua de maals in die funse jaren overigens zijn intro. Een boogie intro, namelijk Jam Up van Tommy Ridgely. Okay, right the gates of Rhythm Bump Records. How are you here? Cherry Casino and the Gamblers and Hospital Blues.

The train is rolling, rolling down the track. The Rockabilly Trio, Johnny Burnett, Dorsey Burnett en Paul Burson. Met The Train is kept rolling. Een original, natuurlijk van Tiny Bradshaw. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Rocking 50s zendung is een Rockabilly Rarity van Romeo Sullivan en The Serenade. Damals in die 50er jaren veröffentlicht op dat kleine lokale top-notch label. Romeo Sullivan en Haunting Rhythm. Een fantastic rhythm.

Yeah, put the nickel in the jukebox and bopping and swinging around. Okay, Teddy Rich war das. Van de Rhythm and Blues in die 50er jaren gehen we jetzt richting de actuele Europese rockabilly scene. Hier zijn de Tennessee Boys uit Portugal.

Mario Bradley waren dat met zijn Bip Bop Baby. Rhythm Bomb Records, Rockabilly, Fantastic Rockabilly Music. Okay, back to the Sun Studio again now. De legendaire recording studio van de producer Sam Phillips aan de Sibon Transaction Union Avenue in Memphis, Tennessee. Inclusief daarbij natuurlijk Carl Perkins. En er zijn de laatste eindspelingen. In 1957 gaan we jetzt hier van Carl Perkins af de platte speler. Carl Perkins, Sun Label Rockabilly en Glad All Over.

That's it! Real Matt Rash, the from the 50s. Tune Waywarders met Little Boogie Ding Dong. Okay, Ride the Gates met een Rhythm and Blues klassieker. House National 54. Die allereerste originale fasson gaan we jetzt hier. Van Shake, Rattle and Roll. Of Atlantic Records van Big Duke Turner, Rose Gates.